Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

mag ik nog maar de kluizen touwen. Draai me op de andere ziet. Ik ben rentier, ik heb je tijd. Maar frustig dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bedoel, wat ager kan.

Ik ben een rentier, ik heb getiet. Maar het vreugde zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je